van hier tot daar. Ons is weer terug vir hierdie week se program. Baie welkom en ek hoop julle gaan lekker saam met ons kuier vandag. Ja, verlede week het ons net een dame gehad wat saam met ons gesing het en toe het ek versoeke gekry en gesê, maar hoekom feature julle net die mans? So vandag, dames, sit lekker terug, vandag kuier ons saam met al die doodies die hele land vol.

En ons het afgeskop met Hey mevrou Brown, dit gaan goed deur Lirika Raug. En nou ry ons so 'n bietjie verder saam met Karika Kesenkamp. En ek weet nie hoeveel van julle onthou haar nog nie, maar ja, die tannie is nog steeds met ons.

Middernachtstiltes en lommerige winde en op baie meer. Soos een aand met helder sterren en die soetgeur van blomme.

alles is anders, maar toch is aller. Hoe ek is ek? Jy is my beter helfte. Ons was miskien een in een vorige lewe, maar nou is het om het ewe, die helfte.

0: Tommy, Tommy, kom gauw. Dit is mevrouw Heinz. Ze is bezig om dood te gaan.
1: Wat praat jy?
0: Mevrouw Heinz is bezig om dood te gaan. Kom, help me. Alsjeblieft, kom, help me.
2: Die Huis in Hertestraat word geskryf en opgevoer deur Leon van der Walt.

0: wat, mevrouw Heinz, ze is bezig om dood te gaan.
1: Wat? Wat
0: mevrouw Heinz is bezig om dood te gaan. Kom, help me, alsjeblieft, kom, help me.
2: Die Huis in Hertestraat wordt geschreven en opgevoerd door Leon van Hierop.

van hier tot daar. Ons is weer terug vir hierdie week se program. Baie welkom en ek hoop julle gaan lekker saam met ons kuier vandag. Ja, verlede week het ons net een dame gehad wat saam met ons gesing het en toe het ek versoeke gekry en gesê, maar hoekom feature julle net die mans? So vandag, dames, sit lekker terug, vandag kuier ons saam met al die doodies die hele land vol.

En ons het afgeskop met Hey Mevrou Brown, dit gaan goed, deur Lirika Raug. En nou ry ons so 'n bietjie verder saam met Karika Kesenkamp. En ek weet nie hoeveel van julle onthou haar nog nie, maar ja, die tannie is nog steeds met ons.

zoals een aard met helder sterren en die zoetgeur van bloemen, zo voel ik voor jou.

0: er niet op. Hij wil niet van mij waaien.
1: Daar, Piet! Dat is een nieuwe mensen met het zijn hand opgesteld. En hij heeft een wit zakdoek gewaaid.
2: Waar? Ah! Mijn contactlies! Mijn contactlies in uitgeval!
1: Daar! Daar staan hij!
2: Ik laat hij helpen mij! Mijn contactlies in uitgeval, ik kan niet zien niet!
1: Hij waait voor jou!
2: Waar? Waar? Ik mag missen niet, Niklas!
1: Ik ga niet op missen, daar, Piet!
2: Niklas!
0: Hij is weg. Hij is weg zonder dat ik hem ooit gezien heb. Hij is weg. Die mooiste iets wat ooit mij gebeurd het. Hij is weg.
1: Piet. Oh Piet, kom ons gaan huis toe.
0: Nee. Ik wil niet een beetje hier zitten.
1: Alsjeblieft, ons moet huis toe gaan.
0: Het moest zo gebeuren. Daar was een reden voor. Reden hoekom ik hem nooit mag gezien het nie.
1: Ik heb hem gekregen. Je contactlens.
0: Misschien moet ons maar huis toe gaan.
1: Ja, misschien moet ons maar huis toe gaan. Kom.